0: ebya kuno ebyi nebyeria okwebya ewuna sibyo ese wabulere kwa mechini mbechi
1: abaira bosi bamenye grand maître telescope wanyatele kwanye noka muati uchidai echikumula eche kol de la sagesse ira chama langira maître sekera